0: Kotti.
1: Nog nader.
0: Hey, wij.
1: Nog nader. Diggen de feijong en buren salans.
0: Jij al parten sek. Zeker Jeremy Chimbeza ga je aan de lambai. Ga lang met zin te mbagur. Ja, je bent fout om mij te leren.
1: Ja,
0: man, me. Mama, daar ga ik me niet voor mijn wij. Ik wil liever in mijn vie.